0: AM 1140 is CHRB High River, Golden West, connecting communities.
1: Dit is de herrliche Botschaft, en ik zie Pedia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de CMCI gemeint uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongestalt van een jesteljen opbeung voor en jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.